0: was Josef Farmer, Müllerchen, Frau Pfiffi.
1: Good morning, Frau Pfiffi. My name is Tema. Away, Masha Gunas.
2: Mensa, die kan as waar van de toebroekjes.
3: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weer tot 079-468-5183.
4: Hi, this is Kimberly Stark, and you are listening to Covfefe FM 97.2, where it all began.

door mijn Pim. Goedemorgen, want mijn hele mensen bieren ook. Voor mijn dochter. En mijn vrienden. En mijn kinders, wat ik allemaal verloren. Ja. En het is happy birthday van Mariam. En Lensen en aan Amanda. Ja, dan moeten we dat genieten. Ja. Have a beautiful day, children. Love you. Thank you. Bye.

0: Waterverbruik in Gauteng is tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy, word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik, om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater, die Gautengse Provinsiale Regering, die stad Johannesburg, die stad Tshwane,
1: Florida, Toekomstrust, Deep Blue, Weltevreden Park, Horizon, Sebokeh, Orange Farm, Annandale, Eldorado Park, Westbury, Coronationville, Kempton Park, Soweto. Keep it locked on Kofifi FM 97.2. Wait, all begins.